0: Dus er wordt van het jaar daar ook allemaal over kunnen.
1: Call came in 0545, dispatch time is 0547.
0: Power, see that, thank you.
1: No problem.
2: See you. That's gonna be a friend secured. Good morning.